0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. De horen die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat hier dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Dat je laat. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat hier dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna spawn.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Can we make a song?
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn en moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer, de laatste keer was 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

Je luistert naar Ice Radio, The Alternative. Ice Radio!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder, maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Tequila.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat ondanks uren praten niet, maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.
6: This is a mob mode.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. This is the modern world. Heel modern in 1977. Het klinkt als punk, maar dat is het eigenlijk niet echt. Want daar is het veel te ingewikkeld voor. The Jam draaiden we van het tweede album. Het werd ook een single en een hit in Engeland. Goedemiddag, morgenavond. Dit is Car Classics. Even relaxen met Billy Paul. Dit is Philly Sound in optima forma, beste mensen. Een wereldhit van het album 360 Degrees of Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Overspel. Me.

staat op Troubadour van J.J. Kill. Traveling Light schijnt vooral bekend geworden te zijn dankzij Eric Clapton. Hè? Die heeft het nummer ook nog gecoverd. Zoals iemand van J.J. Kill coverde. Want ja, Eric Clapton is een groot fan van J.J. Kill. Ze hebben ook later nog samen een plaat gemaakt, wat ook niet zo heel raar is. Want ja, dat was ook een heel leuk album trouwens. Dat kwam ergens uit in de jaren 0, geloof ik, van deze eeuw. Dus nou ja, dat moet je maar een keer checken. Ik weet even niet meer hoe die plaat heet, maar dat is wel een lekker album hoor. Als je van dit soort muziek houdt, van die Tulsa Sound, dan vind je die plaat van Eric Clapton en J.J. Kill samen ook wel goed, denk ik. Dan New Age muziek. Ik weet niet of het wel recht doet aan deze plaat van Enya, maar zo zou je het kunnen omschrijven. Het is eigenlijk Enya keer 1000, hè. Want ze heeft zichzelf 1000 keer opgenomen. En dat kun je allemaal terug horen op deze hit. Wat je kan terugvinden op Watermark, haar tweede album. Hier is Orinoco Flow.

0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
1: D.
2: It's easier not to be

Ik heb dit nummer altijd wel beschouwd als een soort van liefdeslied, maar volgens de zanger van Live is het veel meer dan dat eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van spirituele boodschap over universele liefde en het overwinnen van angst. Ik moet je ook bekennen dat ik dat er nog niet helemaal uit heb gehaald, maar zo zou je het inderdaad ook kunnen opvatten. Ik vond het vroeger altijd een heel mooi nummer, ik heb hem iets te veel gehoord, maar ik vond wel dat het nummer niet mocht ontbreken in het overzicht van deze albums. Throbbing Copper heet de plaat die uitkwam in 1994. I Alone was een van de grote hits van die plaat. Geen hit, maar wel een mooi nummer is dit nummer van Traffic, hier uitgevoerd door Three Dog Night, Heaven in Your Mind.

0: Close Harmony, mooi hoor. Three Dog Night, hun uitvoering van Heaven in Your Mind, terug te vinden op het debuutalbum van 1969. Wat er ook op staat is One, dat nummer van Harry Nilsson. Ik moet zeggen dat ik toch te veel gehecht ben geraakt aan het origineel van Harry Nilsson. En het origineel van dit nummer, van Traffic, ken ik eigenlijk niet. En ik vind het erg mooi, sowieso een goede band. En het grappige is dat Three Dog Night dit nog heel lang heeft gespeeld tijdens hun concerten, dit Heaven in Your Mind. Het is ook een favoriet van de band. Even kijken wat er op dit moment gebeurt in de albumwereld.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Je krijgt van mij het overzicht van de top 3 en ook de nieuwe binnenkomers. Dat zijn er in totaal 6. We beginnen op 25, daar vinden we de eerste in de Album Top 100. The Script en het nieuwe album The User's Guide to Being Human. 24 is ook nieuw, Marilyn Manson, One Assassination Under God, Chapter 2. Dan DJ Roffa, live at Flex FM van Ronnie Flex op 7. En nummer 5, daar vinden we Jungle met Sunshine. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo. Zij blijft staan met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2, die is nieuw. Dat is de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers, Last Weekend. Leuk album. En een EP op nummer 1, Cat's Isle met Wild. En van die plaat wil ik in ieder geval in dit uur graag wat laten horen. Het nummer wat ik daarvan ga draaien heet Animal. En die plaat die vinden we dus bovenaan in de album Top 100. Dat is mooi, toch? Animal, hier is Cat's Isle.
2: In Nederland.
0: Sorry, Cat's Isle.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

staat bij de twee van Terence Trent D'Arby's Symphony or Damn. Derde album van Terence Trent D'Arby hier met Desiree in Dedicate. Geen hit in Nederland, maar wel mooi hoor. Zo denk ik het tenminste over. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het een erg mooi nummer. En sowieso een onderschatte plaat, ja. Want er staan veel meer mooie nummers op. En ja, goed, dat

Geen enkel probleem. Je bent in Car Classics en dit programma wordt op een heleboel internetstations uitgezonden. En die Outsiders, dat is niet alleen die band uit Amsterdam met Wally Tax, maar je hebt ook nog een Amerikaanse Outsiders, tenminste die had je in de jaren 60, uit Cleveland. En ze hebben ooit in 1966 een album uitgebracht en die plaat die heet Time Won't Let Me. En er staan een paar hele leuke dingen op. Zoals het titelnummer bijvoorbeeld. Wat ook nog een single is geweest trouwens. Hartstikke leuk.

0: heb dit altijd wel een leuk nummer gevonden van Sia. Maar ik moet wel zeggen dat er ook een boel platen zijn van haar die me gestolen kunnen worden. Maar in de eerste jaren heeft ze echt wel goede platen gemaakt. Onder dit Clap Your Hands, een leuk liedje. Was ook een groot hit in Nederland. En dit kun je terugvinden op het album dat in het albumalfabet genoteerd staat. We Are Born, by the way. We slaan even trouwens het hele albumalfabet... Nee, we slaan het niet over, maar we gaan er wel eventjes van afwijken. Dat doen we altijd, hè. We hebben natuurlijk altijd in Car Classics een overzicht van de vinyl 33 en de album top 100. Maar we hebben natuurlijk ook nog het Ice-icoon. In dit geval een plaat die ook genoteerd staat in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En ook Tusk staat erin van Fleetwood Mac. Ik neem aan dat Rumors er ook wel in staat, maar Tusk moet daar ook wel in. Ik heb wel eens vaker gehoord dat ik eigenlijk deze plaat nog beter vind dan Rumors. En ik ga een nummer draaien en dat heb ik al eens eerder gedraaid, want natuurlijk staat Tusk ook gewoon in het albumalfabet. En het is een nummer dat door veel critici wordt vergeleken met het genre van de Beach Boys. En nou ja, goed, als je dan die koortjes hoort in het nummer, dan zou je dat uit kunnen halen. Toen ik That's All For Everyone voor het eerst hoorde, moest ik er helemaal niet aan denken. Ik vind het vooral een mooi nummer, een beetje dromerig, een beetje hypnotiserend en zeker wel experimenteel. Lindsey Buckingham, die het nummer schreef en ook zingt trouwens, die heeft zich behoorlijk laten beïnvloeden door de sound van de jaren 80, 70, New Wave, dat soort dingen. En daardoor dat het ook allemaal wat anders is dan wat we gewend waren op Rumors. Maar ik vind het een erg mooi nummer. Dus, oké, we gaan er naar luisteren. Zet er nog een keertje wat harder. Luister maar eens naar dit fantastische nummer van het fantastische album Tusk. Dit is That's All For Everyone, je sociale aandacht voor Fleetwood Mac.
1: Ice Icon.

moet zeggen, ik vind het echt grappig. En het eind, dat ja, is ook onvoorspelbaar. Want is het nou afgelopen of komt er toch nog een slotakkoord? Is de grote vraag. Geen slotakkoord, maar wel een slotroffel. Ook leuk, er staat Sweatshop, hele bijzondere uitvoering, terug te vinden op Sweatshop Fantasious Version. Dat laatste is het, hè? Fantasious Version, hij staat bij de V in dit albumalfabet. En het is eigenlijk een EP met, nou ja, toch wel iets wat andere uitvoeringen van oude nummers dan dat je verwacht. Sweatshop komt natuurlijk oorspronkelijk uit 2011, staat op Machinery, dat weet je waarschijnlijk wel. Ik zeg wel natuurlijk, maar misschien wist je dat ook nog niet. Maar ook wel heel leuk om die versie te horen, die hebben we ook al een keer gedraaid. Maar op deze EP vinden we allemaal, ja, van die lofo hip-hop beats en zo. Veel funk, soulful, noem het allemaal op, vintage. Hartstikke leuk in ieder geval. Er staan een aantal nummers op, 8 nummers. Die je ook kan terugvinden op een eerste 3 albums. Waar dus ook onder andere deze hit Sweatshop komt. Het is ook nog een hit geweest in Nederland. Goed, je bent bij het Car Classics album alfabet. En een van de favoriete bands van DJ Reds is de groep The Ramones. Of gewoon Ramones eigenlijk. Heel veel platen gemaakt. Ik geloof dat meer dan de helft van de band inmiddels is overleden. Ook al heet de plaat die ze in 1984 uitbrachten Too Tough to Die. En natuurlijk, hun muziek blijft voortleven. Dat staat als een paal boven water. Hauling at the Moon, Shalali, is van die plaat uit 1984 het bekendste album. Ramones in Car Classics.

Nou, je hoort toch wel dat het uit de jaren 80 komt op de een of andere manier. Het is net even wat gepolijster dan wat we van de Ramones hoorden in de jaren 70. Of Ramones, zonder lidwoord. Howling at the Moon, Shalali, Too Tough to Die heet de plaat die van hen uitkwam in 1984. En als je in de lijst kijkt van het albumalfabet en je kijkt bij de letter T, dan staat er ook één plaat bij. Ja, daar kom je omheen. Dat is gewoon een heel belangrijk album geweest. Van een man die we kunnen omschrijven als een multi-instrumentalist. En die vooral heel veel albums verkocht heeft. En dit kwam uit op het Virgin label. Volgens mij zelfs de eerste plaat die op dat label uitkwam. Dat was in 1973. En het was bijzonder voor die tijd. Alleen is het ook radiovriendelijk. Dat kun je je afvragen. Ik heb er ook heel lang over getwijfeld van, joh, zou ik deze plaat nou wel of niet meenemen? Maar hij is te belangrijk om over te slaan. Alleen, ik ga het nummer niet helemaal draaien. Want het nummer wat ik ga instarten, dat is Tubular Bells Part 1, duurt 25 minuten. Ja, dat vind ik een beetje lang. Maar ik heb nog aardig wat zendtijd over in dit uur. Dus ik ga de rest van dit uur opvullen met Tubular Bells Part 1. Michael Tilt, 1973. Ook nog gebruikt voor Bassie en Adriaan. Ik weet niet of Michael Tilt daar nog toestemming voor heeft gegeven, maar ik ga er gemakshalve vanuit dat het wel het geval is geweest. Tot zo!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge periode breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

blijf het een fantastisch nummer vinden. Het was ook een hit voor Editors, A Ton of Love. Terug te vinden op The Weight of Your Love uit 2013. En je hoort dat de groep duidelijk een andere koers is gaan varen. Het leunt meer op de stadionrock zoals we die ook gewend waren van U2. Gewend zijn van U2. En ik vind dat het er mag zijn, dit geluid. Ik hou er wel van eigenlijk. Welkom, dit is Car Classics, het album alfabet. En bij de letter V vinden we onder andere The Visitors. Officieel het laatste album van ABBA. Nou ja, nu eigenlijk niet meer. Hè? Want in 2022 kwam er toch nog een EP'tje uit van de vier mensen. En nou ja, op The Visitors vinden we deze nummer 1 hit. Het was de laatste nummer 1 hit voor ABBA internationaal gezien. One of Us, niet een van mijn favorieten. Maar veel mensen vinden het mooi. Baby.

Bijzonder album van Daryl Hall en John Oates, War Baby, is geproduceerd door Todd Rundgren. Hij speelt ook mee op deze plaat, ook op dit nummer. Can't Stop the Music, He Played It Much Too Long. Schijnt ook nog een single geweest te zijn. Ik heb het bij Kicks Radio leren kennen, heel lang geleden. En ik vond het meteen fantastisch. Sowieso is dat wel een bijzonder album. Zoals ik al eerder zei trouwens, ja. Eens even kijken, wat wilde ik daar verder eigenlijk over vertellen? Dat het gaat over een muzikant die eigenlijk moeite heeft om zijn hoogtijdagen achter zich te laten. En moeite heeft om los te laten. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Fantastisch nummer. Ook geweldig is dit van Depeche Mode. Het staat op Firelighter, plaat uit 1990. En Policy of Truth verscheen ook op single. Nooit een hit geweest in Nederland. Maar wat is dit goed, zeg.

Afkomstig van het album Things Fall Apart. Het leverde The Roots ook nog een Grammy Award op. En dit was een van de hits van die plaat You Got Me. En hier horen we Erykah Badu. Maar op de oorspronkelijke opname was Jill Scott te horen. Alleen de platenmaatschappij had zoiets van ja, nee, die Jill Scott die is te onbekend. Erykah Badu die is beroemd. Neem haar maar. En nou ja, het heeft wel ervoor gezorgd dat het nummer een hit is geworden. Maar Jill Scott is later ook beroemd geworden. En er is ook nog een live plaat verschenen van The Roots met dit nummer erop. En dan horen we wel weer Jill Scott. En bovendien was zij ook degene die het nummer samen met The Roots schreef. Dus ja, ik vind het een beetje lullig eigenlijk dat het dan zo gaat. Hè? Dat ze dan zeggen van joh, die Jill Scott die moet van de plaat af. Dat is jammer. The Drifters. On Broadway kun je van George Benson. Dit is het origineel zoals je het kan vinden op Under the Boardwalk.

1964, The Drifters, afkomstig van Under the Boardwalk on Broadway, wat we kennen van George Benson, maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering hoor. Ik vind die Strijkers erg mooi, mooi arrangement ook, natuurlijk die van George Benson, die zijn me gewend. En die vind ik misschien nog iets beter, maar dit is ook mooi, eerlijk is eerlijk. Het Car Classics albumalfabet, ik wil nog wat gaan draaien van Together Alone, misschien niet het meest gewaardeerde album van Crowded House, maar er valt genoeg op te genieten. En Private Universe is een nummer dat vooral de hemel is ingeschreven als het ware door de lezers van Music Meter. Die vinden dit namelijk het beste nummer van het album. Dat wil ik je nog even laten horen voordat we zo meteen naar de vinyl 33 gaan.

0: dit bloednieuw vind hebben geschreven in een melancholische bui. Terugdenkend aan zijn kinderjaren. Want ja, als je naar de eerste zin luistert, dan hoor je dat die verwijzen naar de appelboom waar hij vroeger in klom. Ja, het is een mooi nummer. Dat vind ik wel. En sowieso is die hele sfeer bij Crowded House op een gegeven moment wel veranderd. Omdat ze namelijk een andere producer hadden. Mr. Froom die had altijd de platen geproduceerd van Crowded House. Maar dit is een plaat die is geproduceerd door de man die ook verantwoordelijk was voor het geluid van Killing Joke. Martin Youth Glover. Dat je dat maar even weet. Ja, mooi album hoor. Niet zo goed als Woodface. Dat album krijgen we nog. Dit is dan Together Alone. Maar ook die plaat is echt wel de moeite waard. Nou, we gaan eens eventjes kijken hoe het momenteel is. Hoe heet het? Hoe het momenteel gaat met de vinylverkoop. Jongen, jongen.
1: Dit is de vinyl 33.
0: Het is tijd voor koffie, geloof ik. Hè? Nou, er zijn 6 nieuwe binnenkomers te bewonderen in de vinyl 33. En de eerste daarvan die vinden we op 31. Dat staat Big L. Lifestyles. Oh, the Poor and Dangerous. Het is een reissue. Zeg maar. 25, The Script, The User's Guide to Being Human. 15, daar vinden we dan de nieuwe plaats van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. De hele top 3 is nieuw binnengekomen in de vinyl 33. Superleuk. Django Sunshine staat op 3. Cat's Eye Wild, die staat bovenaan in de album top 100 map. Nummer 2 van de vinyl 33. En de nummer 1, dat is ook een leuke plaat. Daar vinden we namelijk Last Weekend van Phoebe Bridgers. En de single die ken je vast wel, want die is al een tijdje geleden uitgekomen. Last Boys. Maar ik heb even gekeken welk nummer van die plaat de lezers van Music Niche nou het leukste vinden. Ja, en dan kom je toch eigenlijk al heel gauw uit op dat nummer dus van Phoebe Bridgers. Dus dit is Last Boys.
2: Nieuw.

0: mooi dit. Matt Berringer, dat is de frontman van The National. En hij was op tournee en hij miste zijn vrouw en dochter zo enorm dat dit nummer uit zijn pen kan rollen. Behoorlijk kwetsbaar. Een van de mooiere en kwetsbare nummers van Trouble Will Fight Me. Album uit 2013. I Need My Girl, zo heet het. En sowieso is dit wel een plaat die wel beschouwd wordt als een van de beste platen uit het vorige decennium. Dus een album dat absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. En van 2013 gaan we weer terug naar de 60s, naar 1966. Toen verscheen Voor de Overlevende van Boudewijn de Groot. We hebben er al heel wat hoogtepunten van laten horen. Maar deze nog niet. Beneden alle pijl. Dat zei mijn leraar vroeger ook altijd. Als ik weer een 2 haalde bij een proefwerk. Bij godsdienst. Hè?
1: Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan.

van de mooiste nummers van het tweede album van Pearl Jam VS, oftewel Versus heet die plaat. En daarvan draaide ik Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Het verhaal van de vrouw die haar leven lang in een saai dorp woont, achter de toonbank staat van een winkel. En opeens komt daar een oude vlam binnen en hij herkent haar niet, maar zij hem wel. Alleen ja, ze durft haar naam niet te noemen. Mooi verhaal, mooi nummer ook eigenlijk. Gewoon geweldig. En over mooie verhalen gesproken. In 1987 verscheen Tunnel of Love van Bruce Springsteen, zonder de E Street Band trouwens. En dat is een plaat die hij uitbracht nadat hij was gescheiden van zijn eerste vrouw. En het grappige is dat hij toen op tournee ging en met Patty Schiavo dit nummer heel vaak als duet zong. En hij is later ook getrouwd met die Patty. Dat huwelijk heeft nog vrij lang geduurd, heb ik begrepen. Hoewel dat inmiddels ook alweer ontbonden is, want ja, zo gaat het, hè, in de wereld van rock and roll. Het is niet zo dat het de gewoonte is dat huwelijken lang duren op enkele uitzonderingen na. Dus dat is ook alweer voorbij. Ik weet niet of hij daar ook nog een nummer op geschreven heeft, maar dit is in ieder geval Tougher Than the Rest. Een van de grote hits hier in Nederland voor Bruce Springsteen van Tunnel of Love.

New York Dolls hebben toch de albumlijst gehaald met dit album. Ik moet je zeggen dat ik die plaat niet kende. En ik weet er niet hoe die is tussen gekomen. Want de lezers van Music Meter bijvoorbeeld, die geven er niet zo heel veel sterren aan deze plaat. Maar ik denk dat dit album vooral veel sterren heeft behaald bij allmusic.com. En daarom staat hij erin. Too Much Too Soon. Kan best wel eens een leuke plaat zijn. Ik vond dit wel een gezellig nummer. Stranded in the Jungle. Vorige week start ik af met een track van Uncle Jam Want You. Freak of the Week van Funkadelic. Doe ik vandaag trouwens ook. En waarom? Nou, ik denk dat ik hem nu wel zo goed als helemaal kon draaien. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Ik wens je een hele goede week en graag tot de volgende. Hè?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms spreekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. Ook omdat vicepremier Jessel-Gus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En in dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. 2 andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

Opgenomen tijdens de coronapandemie en daarom misschien wel zo eclectisch. The Allergies en Promised Land hier in Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en op woensdagavond tussen 7 en 8 hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, ICE. We gaan dit uur straks wat geluiden van de straat horen. Echte live geluiden dus. Maar we gaan ook alle hoeken en gaten van de muziek weer lekker met z'n allen exploreren. Op het gemakje Joe Bonamassa, blues met een poprandje. Drive by the exit sign.

Deze muziek is tijdloos. Rock, pop, blues. Joe Bonamassa maakt het ook tijdloos. Drive by the exit sign. En over tijdloos gesproken. Ik kwam erachter dat George Evelyn, de man achter Nightmares on Wax, ongeveer mijn leeftijd is. En toen kwam ik er ook achter dat die man dus al sinds 1990 of zo muziek maakt. En ik hem ook al beluister. Anno 2025 is hier nog steeds Nightmares on Wax met 30 Groove Street.

Het zal geen toeval zijn dat ik in de week dat Brian Wilson overleed dit liedje hoorde van Wilson. Maar dan zonder de O. W-I-L-S-N. En Wilson is echt alleen maar een artiestennaam in dit geval, want ze heet helemaal geen Wilson. Ze komt uit Melbourne, Australië. Wilson zonder O en The Way. En daarvoor, ik heb hem aan het begin van het nummer al helemaal opgehemeld. Fantastische DJ/producer Nightmares on Wax en 30 Groove Street.

Colby K.A. is terug. Ook zij eind van de jaren 90, begin van deze eeuw. Had ze wat soft pop liedjes, Colby K.A. En opeens hoorde ik haar terug in de countryhoek. Vette country lick eroverheen. En die country die komt door Mitchell Tenpenny, die man die meezong. Dat is een echte Nashville, Tennessee countryman. Realize. Ik zei al, Nightmares on Wax, die was mijn leeftijd. Toen werd ik een beetje geconfronteerd met mijn leeftijd. Toen dacht ik, weet je wat, we gaan terug naar, nou ja, laten we even naar mijn geboortejaar gaan dan. 1968, het jaar van Coco Taylor.

0: Coco Taylor, Yes, It's Good For You uit 1968. Wat een goed jaar was dat toch. Ik zei aan het begin al, we gaan muziek laten horen van de straat. En dat doen we met de YouTuber Ari at Home. A-R-I is dat. A-R-I at Home. En Ari die loopt in New York op straat met een soort zelfgemaakte studio om zijn nek. Zoals een broodjesverkoper in een voetbalstadion. Heeft hij dat ding gewoon echt om zijn schouders hangen. En dan daagt hij allemaal mensen uit. Hij daagt ze echt uit op straat in New York om muziek met hem te maken. Daar on the spot. Hij is zelf een hele goede elektronische muzikant. Hij heeft dus synthesizers en drumcomputers, alles bij zich. En hij maakt de muziek on the spot en echt samen met degene die hij tegenkomt. Nou ja, het is New York, dus hij komt veel hiphoppers tegen. Hij wordt ontzettend goed gerapt op dat YouTube-kanaal. Maar ik ga hier op Ice Radio niet rap laten horen. Af en toe komt hij ook echt een muzikant tegen. In dit geval een muzikant met een man met een gitaar. En die stond een tijdje naar hem te kijken, maar durfde eigenlijk niet naar hem toe te komen. En dus ging Ari naar hem toe.
1: Yeah, try ask him. I'm scared though. He's like doing his own thing. Do you want to do something? We don't have to. I felt bad. I brought you in the circle and then I had no way to bike you. Play a sound. Should we just make something up? Play me some chords or something.

twee nummers achter elkaar met een positieve inslag. Eerst Ari at Home, live ergens op straat in New York City met een onbekende gitarist, jamming en met die gitarist en aan het rappen, samen zingen, rappen, spelen. Hoe leuk kan het zijn? Zijn YouTube-kanaal staat er vol mee. En daarna Nico B. En Nico B is een Engelse rapper. En toen ik dat zag, dacht ik, oh, dat zal dan weer een drill rap worden of zo. Maar het is helemaal niet. Die Nico B is een vrolijke rapper over de leuke dingen van het leven. Zoals wat ik draaide, hair clips. En dat brengt me bij deze dame, Shay Juniverse. Een drill rapster. Maar zij drill rapt ook niet. Zij zingt.

Vroeger noemden we dit truck driving music in de jaren 70. Maar het komt niet uit een truckfilm. Het komt uit de film F1, the movie. Dus wel iets met rijden, maar een stukje harder. Chris Stapleton, Bad As I Used To Be. En daarvoor Shea Universe. Je hoorde het publiek op het eind ook al een beetje verbaasd dat ze zong. Ze zong namelijk als drillrapster opeens Journey. In Nederland hebben we ook een soort halve drillrapper. Ook een vrolijke jongen, Willy Wartaal.

Estelle, vrolijke disco, Roses, Now is the Time. En dit was Robbie Williams, een stevig nummer na een behoorlijke hiatus, een gat in zijn carrière, het nummer Rocket. Bart van Liemt had ook een behoorlijk gat in zijn carrière. Begin van deze eeuw had hij een band, The Sheer. Misschien weten sommigen van jullie dat nog. En hier is hij na een hiatus, solo.

mooie ballade uit Haarlem, Double A hoor. Bart van Liemt, ex The Sheer, maar dat is al lang geleden. Nu dus solo, Here's to Forever.

pop van deze twee jongens uit Londen. Ze noemen zich Frank Moody. Dat is dus niet een naam, maar dat is dus een bandnaam. Waiting for the Punchline. The Swaller Trip. De voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. René Kind op de maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Nog één liedje van Peggy Lee, maar volledig uit elkaar getrokken door Honey Love. En daarna mijn allerleukste collega's van het allerleukste radiostation van het hele internet. IJs.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen vanuit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

de letter D. En dat betekent dat wij alleen maar D gaan draaien in het eerste uurtje. Ja, misschien gaan we nog wel naar de E. Weet je wat, we zeggen gewoon goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. Deel 2 van de vakantieperiode, want dat is leuk, zeggen ze dan altijd. Och, dat zeggen ze zo leuk. Hey, welkom en natuurlijk heel veel letters D en E uit mijn platencollectie. Zoals deze, The 3D.

platen die je bijna nooit meer hoort op de radio. En daarom is het zo leuk om ze hier weer voorbij te zien komen. En te horen komen in Lost and Found. Hier op het leukste station van Nederland, zeggen we dan. Met een beetje D. En dat is disco. Zometeen Santa Esmeralda. Samen met Leroy Gomez. En Don't Let Me Be Misunderstood. Naar deze Archie Bell en The Drells.

Eye en Do the Right Thing. Daarvoor gingen we met Santa Esmeralda naar 1977 en Don't Let Me Be Misunderstood. En in het begin van de jaren 80 hadden de Brothers Johnson een hit met Do It For Love. Dit is Ice Radio's Lost and Found met nu Journey en Don't Stop Believing. Just a

Status Quo. Down, down, get on down. En daarvoor Frankie Smith en de Double Dutch Bus. Even een beetje gas terug naar 1976. Een heerlijke plaat van Gary Wright.

we zijn gebleven bij de letter E. Dat gaat snel, mensen. Eén nacht alleen van Doe Maar. En wat een geniale plaat was dat toch in 1983. En daarvoor Everything But The Girl, Each and Everyone en Dreamweaver van Gary Wright. Ik heb er nog eentje voor je. Eat the Rich, Aerosmith. En wat mij betreft, tot zometeen na het nieuws van 9 uur.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren, krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het koningshuis, vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden, maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. Het weer van Weer Online? De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

volgende week bij de letter E. En wat schetste onze verbazing? Het werd in één keer de letter F. Dat geeft allemaal niks, want het is namelijk... we zitten bij de E en F. Feeling in Love Again, The London Beat, Everyone's a Winner. En deze Eleanor Rigby van The Beatles. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. En we gaan er nog eentje draaien van de letter E. En daarna gaan wij naar de F. En wat de F is, Earth, Wind and Fire. Maar dat leg ik zo meteen allemaal even uit. Ik hoop dat we in ieder geval een mooi stukje weer op weg kunnen komen. Want het is, wat ik al zei, vakantietijd, gezelligheid hier bij Ice Radio. Zometeen Earth, Wind and Fire, Johnny Nash en George Michael. Na deze van Maggie Riley en het origineel van Every Time.

Voor de mensen die veel naar de radio hebben geluisterd in de tijd van de zeezenders. Onze grote vriend en collega Leo van der Goot, die begon zijn show altijd met deze plaat. Elke keer met dezelfde plaat. Johnny Nash, Falling In and Out of Love bij de letter F. En daarvoor natuurlijk Earth, Wind and Fire en Fall In Love With Me. Bij de letter F is het zometeen de kans voor Led Zeppelin om nog een keertje The Fool in the Rain te horen. En Elvin Bishop met Fooled Around and Fell in Love. Die komen allemaal voorbij. En deze ken je ook nog heel goed, George Michael.

platen die ooit voorbij zijn gekomen in Lost and Found. Vanaf 1922 ongeveer. Maar ja, we hebben het eigenlijk nooit meer in de programmering opgenomen. En dan is het leuk om het eens even een keertje weer van stal te halen. In Let F hoorde je Fool in the Rain van Led Zeppelin. En voor Led Zeppelin was het natuurlijk The Bad Company en Feel Like Making Love. Er komen er weer drie aan. Zometeen als laatste, wat een lekkere, schaamteloze, lekkere hit. Patsy Cline, From New York to L.A. Daarvoor Little Steven en deze Fooled Around and Fell in Love van Elvin Bishop.

Little Stephen and the Disciples of Soul. And I give you my heart. Will you love me forever? Nou, zeker wel. Helemaal hier op de radio bij Ice in Lost and Found. En daarvoor Patsy Gallant en From New York to LA. Heerlijke zomersmuziek op Ice Radio. De zomerklanken in augustus. Wat willen mensen dan meer? Nou ja, zoals

Och, waar gaat de tijd toch snel, hè? Oh, Funky Nassau, the beginning of the end. En voor hoorde je natuurlijk met Bianco en Get Out of Your Lazy Bed. Ik heb er nog eentje voor je. Georgie Porgy van Toto. Daarmee zijn wij aanbeland bij de letter G. En vanaf volgende week gaan we daarmee verder. Wat mij betreft, fijn weekend. En tot dan. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het warmer dan 40 graden, met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Hoorn en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de drie partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen en de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, de volgende
0: graad! Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
0: Met nu. Gevonden voorwerpen.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Gaat hopelijk niet op voor het vakantiegevoel. Fade away. Dames en heren, jongens, meisjes. Luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. De vakantie, de zomervakantie zit er voor alle regio's definitief op. Ook voor mij. Ik was de laatste regio. Nou, ik niet alleen, maar heel Midden-Nederland. We gaan er weer het beste van maken het komend schooljaar. Ja, daar hebben we de radio geen last van. Welkom bij Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Grijpt dit programma plaats tussen 8 en 10 op maandagavond. En tussen 2 en 4 op woensdagmiddag. Wat gaan wij doen? Even kijken of we het vakantiegevoel een beetje vast kunnen houden. Met wellicht nog een paar zomerse plaatjes tussendoor. Buiten is het ook al langzaamaan herfst aan het worden met alle regen die valt. Straks even onthaast, even relaxen, even chillen. Rustig platen, tegeltjeswijsheid, iets met passie. En ik moet nog even checken of Joop ook alweer in het land is. En we straks een schakeltje in onze kettinglijst kunnen toevoegen. Openingsplaat was dus Fade Away van Los Netto's Bazaar. En toen dacht ik, zomermuziek en bazaar. Dan kom je al gauw uit bij Mattia Bazaar en Tizento.

0: versie van het Frank Conimundo trio. Die klonk heel opgewekt. Maar deze zit een donker randje aan. Feeling Good van Muse. Over een goed gevoel gesproken.
1: Deze nog.
0: Chai Coltrane. Feeling Good.

is radio. Gevonden voorwerpen zijn de gang op dit radiostation. We zijn met gevoel bezig. Zullen we dan nu echt

De Sunshine Reggae van Laidback. Mocht jullie trouwens Joop hebben gemist, dat klopt. Die is nog steeds op vakantie, heb ik net even gecheckt. Schakeltje over 2 weken. Dan gaan we verder met de kettinglijst. Wat was ik aan het vullen? Oh ja, Sunshine Reggae van Laidback. Laidback, dat is eigenlijk relaxed. Dus dat advies volgen wij op. Relax.

Even wat voor jezelf, jongens. Hoe gaan we dit doen? Laten wij

Commodores en Easy. Oh, nog even transponeren. Easy like Sunday morning. Easy als gistermorgen dus in dit geval. Of vier dagen geleden als je dit op woensdag beluistert. De makkelijke dingen in het leven, zoals zomervakantie vieren. Daar zou deze over kunnen gaan. It's so easy. Linda Ronstedt.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.

is niet makkelijk. Radioprogramma presenteren op Ice Radio. Maar wel leuk. Straks gaan we even onthaasten, even relaxen, even chillen. Even tot vanzelf komen met rustige plaatjes. Tegeltjeswijsheid, iets met passie als het een beetje mee zit. En nu even een verzoekje van boven. Imagine Dragons. On top of the world.

The Smithereens en Top of the Pops. En daarvoor hadden we Imagine Dragons en On Top of the World. Je luistert naar Gevonden Voorwerp. Tijd om bij te komen van de eerste werkdag na de zomervakantie. De achtste werkdag. Nee, de zesde heb je dan. Nou, dat doet er ook niet toe. Om bij te komen van de werkdag. Of van de vakantie, dat kan ook natuurlijk. We luiden de meditatiebel voor onder andere Oran Lavie en her Morning Elegance.

McDonald. Daarvoor hadden we The First Picture of You van de Lotus Eaters. Een van de allermooiste zomerplaten ever. Misschien wel de allermooiste. En daarvoor hadden we weer Oran La Vie en Her Morning Elegance.

Can't Hold Us featuring Ray Dalton hadden we. Dat werd dan verder vertolkt door Ryan McElmore en Lewis. En daarna hadden we Dave Clark, Five and Bits and Pieces. En die platen gingen naadloos achter elkaar door. En dat is niet zo verwonderlijk, want... luister nog even hiernaar. Dit is Ryan McElmore en Lewis. En dit is Creatief Gejat uit 1964. De Dave Clark 5 had het origineel. Nou, zo zal het ongeveer. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Tegeltjeswijsheid. Eventually, all pieces fall into place. Until then, laugh at the confusion. Live for the moment. And know that everything happens for a reason.

Nick Hayes en David Porter. Oh, more reasons than one. Je kan al die reasons uiteindelijk wel samenvatten. En de samenvatting wordt gegeven door de Funboy 3 en Bananarama. Want uiteindelijk, wat de reden ook was...

precies 7,5 minuut. Dat waren historische woorden. Heel veel jaren geleden, 1974. 31 augustus is het vandaag. Dat is zo'n nerddag. Radio nerd, die kunnen daar wat mee. Want het was de laatste dag dat Veronica en Radio Noordzee en nog een paar andere zenders uitzonden. Nou, laten we daar dan muzikaal nog heel even op aanhaken.

Boudewijn de Groot. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. De verdronken vlinder zat in dat dramatische laatste uur. Nou, is niet mijn laatste uur, dat heeft nog lang niet geslagen. Want aanstaande woensdag wordt dit radioprogramma herhaald. En aanstaande maandag is er een volledig nieuwe aflevering. Dus graag tot dan, eentje nog te gaan. Laten we nog wel even op die radio doorgaan. Want alles gaat door, alles verandert. En dat is een constante. Video killed the radio star.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Man in Hongkong.

Zo, goedemorgen. Good morning. Joe Sanz, zoals hier in Hongkong zeggen. Fijn dat je ingeschakeld bent. Het uurtje 2 dus van de drie leuk hier op de zaterdagochtend op IJs Radio. Dankjewel, Ton Boon, voor het eerste uurtje. En ik ga eventjes lekker verder. Ik zit al in track 2. Shazam, draaide ik van de Beastie Boys van het album To The Five Boroughs. Erg goed album. Heel simpel eigenlijk. Weinig samples en toch zo ontzettend vet. Ga ik gauw verder met deze track. Die hoorde ik laatst eens een keertje langskomen. Een ondergewaardeerde track werd gezegd. Want dat was een track die dus nooit op nummer 1 kwam. En deze track had dat wel moeten zijn volgens de maker van de podcast waar ik naar luister. Ray met Where's My Husband?

Deze track doet me denken aan die track van Anne-Marie. Kan je die nog herinneren? One Thing, die is ook zo hysterisch en toch erg lekker. Where's My Husband Ray hier op Ice Radio. Oh, hele bekende track. Dus net geen nummer 1. Ik heb geluisterd naar mijn favoriete podcast, Hit Parade. Dat is erg cool. Gaan we eens een keer checken. Deze track ook leuk. House Martins met Norman Cook nog.

Mijn favoriete track van hun is What I Like About You Is Your Girlfriend. Maar die draai ik al erg vaak. Althans, erg vaak. 2 keer per jaar misschien hier op de zender. Maar ik zeg, doe deze weer eens een keertje. De bekende track van zijn Ghost Town. Legendary track. Supergoed. De specials hier bij Ice Radio. Dan ga ik naar een track van de Detroit Spinners. De leukste track die ze ooit hebben uitgebracht, vind ik. Het was helemaal geen hit, maar het is wel de meest beluisterde track op Spotify. Heb ik ook weer van mijn Hit Parade dingetje gehoord. Natuurlijk de Rubber Band Man.

Dit was ook zo'n track. Dit was dus eigenlijk geen hit was geworden. Niet groot genoeg althans. Maar wel op Spotify dus heel veel beluisterd wordt. Say You Love Me, Fleetwood Mac. Het was een leuke aflevering van Hit Parade op de Spotify. Waar ik altijd luister naar een podcast in de auto. De volgende track was dat ook. Jackson Browne, zijn allerbekendste track. Deze, Running on Empty. Nou, misschien de Fade Out and Load, ook een hele bekende van hem. Maar dat is deze Running on Empty. Ook dus geen hit, maar wel zijn meest populaire track op Spotify.

Oh ja, ik heb de live uitvoering. Dat was ik vergeten. Niet als ik deze draai, ben ik weer verrast door dit applaus. Ik moet eigenlijk wel eens een keer de studioversie erin zetten voor mezelf. Maar goed, dat was dat. Eventjes. Oh, ik heb gewoon even zin in dit. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Gewoon simpel recht toertaan, een leuk hitje.

Deze gast is al vrij lang bezig. Somber, ook wel Fauve. Een gast uit Zwitserland. Ik had er nog nooit van gehoord tot de afgelopen week, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het echt cool. 12 to 12 is deze track hier op Ice Radio. Dan dit. Dit is een stuk ouder. Dat heb ik toch al bijna al een jaar of 20 in huis. Timber. Dat speel je timber op zijn Engels en dan timbre op zijn Frans. Er komt uit Canada. Erg mooi. Spookachtig mooi, moet ik eigenlijk zeggen. Deze track, Lay Down in the Tall Grass.

Dit was van het allereerste album van de Red Hot Chili Peppers. Dat heet ook gewoon Red Hot Chili Peppers. Vind ik zelf erg leuk. Maar ik zag in die documentaire, die gaat over Hillel Slovak voornamelijk. Dus echt de beginjaren van de Peppers. Toen ze nog leuk waren. Dat zij zelf dit album niet zo goed vonden. En dat ze Freaky Styley beter. Nou, ik vind dit ook leuk. Green Heaven was dit. Eens even kijken. Hoeveel tijd heb ik nog? Nou ja, een minuut of 10 zo'n beetje nog. Eventjes naar de Alabama Shakes. This is Another Life.

with me, Lord, my love is near.

Soms zou ik wel eens een keer terug in de tijd willen. Naar deze tijd. Dat je gewoon iemand als Big Joe Turner live kon zien optreden. Geweldig, zulke mooie muziek is dit uit de jaren 40. Hè? Rebecca, dat was de ene laatste trek. Ik ga het zoekje overdragen naar Haarlem Schalkwijk. Harlem Double A, daar zit hij klaar. 023 DJ Rez voor de Rez Radio Show. De laatste trek is cool. Het is Michelle en Diego Cello samen met Cat Power. Die hebben een remake gemaakt van de track van Human League. Don't You Want Me. Ik vind hem erg cool.

0: until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stond met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stond met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.